0: Sezonis sponsoria Ecovuti, bunebrivi, ekologiurat subtakhis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2574-4422. Webgwerdi ecovut.g.
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.